Volgende maatschappij bespreken. Een politieke programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwartje. In deze programma verzet je op die vragen en te gaan wat je aan het tisch hebt. En even een vraag van je huilheid mij vandaag met Peter Boitman.

aandacht weer uit en de mensen jent al langzaam ruit. Nu jent ik de preda 13 langzaam naar de deur. Hier is hier nog wem en daar nog wem. Oh, wem zag er daar bloes? Daar zotte de raste blok. De oorbid en je rest, de zorg ervoor dat alles te rest dient en de verstoot. De preda 13 jent bij een been zit, die heb je zo lang niet gezien, ja. En fangt met aan om te reden. Aber de raste zei du, et hab van de wat zo je wischet op m'n hoort, et wel met die reden, als met een seelsorger. Nu jente zo beiden bitte ziet, en zade zich in de bente. Wat hast du denn op m'n hoort zo schworet? Vroeg Onkel 13. Du wutsche, t hab de se ganse nacht nicht geschlopen, fangt raste blok on te vertalen. Als het gisteren zijn mannen op arbeid geënt, zoals Emma, dan trof het een kleine jongte. Vindt mij vroeg als hij mij moest schoen kon witsen. Hij zag mijn schulden weer werkelijk gewoon stoffig, en zo leidde ik mij van de jongte witsen. Als hij mijn schulden schmok blank had, stelde hij zich ver mij aan, zeigde mij met zijn grote ogen en gezegd en zei, Läuf je God, mijn haar? En het wist gewoon niet wat hij te dat jongte zeggen zal. Wat heeft het te bedienen? Vroeg hij dat jongte. Dat is mij zo wichtig. Hij zegt niet een mens, wer God läuft heeft. Dan wat brauchst du dit? Dan fangt dat kleine jongte mij aan te vertellen. Wie hij ver dem dag, waar een man ook de schoen gewitst had, en dat is door bij met een ander verteld hoor van God en dat God je beter erheert van die mensen wint am leven. En dat jongte zei, ik heb zo'n grote zorg. Ik mijn oma, die wonen in een oulet huis. Dat heet bienennast, wenn ze zo schendig veel mensen in dat huis wonen. En dat huis, dat willen ze op en weer omschmieten, wenn ze wijn al zo schendig gereden zijn en dat dak al zo des schenkt. En nu moet wie ruit door, wie wordt er niet voor gaan. Nu zet het ernst wem, wie mij kon helpen beden.